0: Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
3: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers

0: Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: 20 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Hallo, met Kees. Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
6: Willen ze een hulphond gedacht?
7: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groente, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

you dance.

0: agenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer, maar de spits is nog verder op gang aan het komen. Met name viel op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, bijna een kwartier. En ook 5 tot 10 minuten extra op de A4 naar Amsterdam. Er staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoude. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
3: Zag ik ineens jou? Maserati.
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Luther

0: kilometer en 20 minuten. Ook de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag, tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer en een kwartier. Dan nog de N11 Bodegraven-Leiden, tussen Hazerswoude en Zoeterwoude, 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: radioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.
2: Boss, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Milandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio nu ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs via de af- en oprit. Hou rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan via de nieuwe Blankenburg-verbinding, onder andere de A24. Vergeet dan niet je tol af te rekenen. Verder nog een paar andere dagelijkse files, zoals op de A12 naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, een kwartiertje. Ook de A12 naar Den Haag, de Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld is goed voor een kwartier in totaal. En tot slot de A44 nog, richting Amsterdam file voor Oude Wetering. 5 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij timide in de regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda, tussen Maassluis en Knoop het Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk, er is één rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht, tussen Nieuwerbrug en Woerden, om en nabij 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie.

0: Regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Milandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Met name op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied. Ongeveer een kwartiertje langzaam rijden. Ook de N11 staat er nog bij, Leiden-Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven 10 minuutjes. En tot slot die A20 nog naar Gouda. Bij Vlaardingen gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Nu is er nog steeds een rijstrook of twee afgesloten. Komt er dat er olie op de weg ligt. De vertraging is een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een klein

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. En het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer, 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.
2: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: extra. De regioagenda.
1: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraven en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebruggen. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: Regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: Agenda.
1: BR6. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.
2: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: 9. De regioagenda.
1: De havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils. Of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent. Woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: De havendagen worden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in onze regio. 2 korte files. De A20 om te beginnen, Hoefnons richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210, inmiddels toch ook al wat langere file geworden. Van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file. Maar dat kost je wel bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. Vier gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraven en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Milandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebruggen. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoude Rijndijk 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven-Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur. De Havendagen Woerden. Het is weer zover. Op 7 en 8 juni is er een geweldige gelegenheid om prachtige sleepboten, opduwers, oude motoren en meer te bekijken. Enthousiaste eigenaren vertellen graag over hun scheepjes en geschiedenis. Er is genoeg te beleven voor jong en oud, zoals een binnenhavenspeurtocht, bootjes bouwen en meevaren met Jan de Sterke. Geniet ook van een prachtig muzikaal programma en heerlijke hapjes en drankjes. Kom dus kijken en beleven. Op 7 en 8 juni van 10 tot 5.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraven en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebruggen. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits begonnen. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden, gelukkig nog. Twee opvallende files daar. De A44 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor de Veiling 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur. De avondvierdaagse Bodegraven Reeuwijk komt eraan, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit de 2,5 of 5 kilometer. 4 gezellige en actieve avonden voor iedereen. Meer info en inschrijven kan op www.snw-br.nl. Ook voor wandelaars die niet alle avonden mee kunnen doen, zijn er dagkaarten beschikbaar. Kortom, iedereen kan meedoen, individueel, als duo of in groepsverband. Vergeet niet, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni om 8 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. En het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnont richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten

0: kostte €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3:00.
1: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open waterzwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10:00 tot 4:00.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraven en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang. 20 files staan daar met zo'n 95 kilometer file. Veel dagelijkse die niet al te veel vertraging veroorzaken, gelukkig. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Knoopend Hofvliet 10 minuten oponthoud en er staat zo'n 8 kilometer file. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten vertraging. En tenslotte de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. In Bijgouda kan ik beter zeggen bij industriegebied Gouwenstroom. Daar staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot half 5. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.
2: Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven, op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolotoernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op, maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd

0: regioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen, loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur. Op zoek naar een sportief uitje? Kom naar Open Water Bodegraven op de Oude Rijn in Bodegraven. Dit unieke evenement, georganiseerd door BZNPC, combineert open water zwemmen met een spectaculair beachpolo-toernooi in de Oude Sluis. Er zijn zwemwedstrijden voor iedereen, van wedstrijdzwemmers tot recreanten, met afstanden van 5 kilometer, 2,5 kilometer en kortere afstanden. Vergeet niet de sportiviteit in het hart van Bodegraven te beleven. Noteer het in je agenda op 13 juni om 10 uur tot 4 uur.

0: love the rest in peace.
1: Dit is BR6 met het regionieuws.
2: Vandaag met Marja Roete. De gemeente Bodegraaf en Reewijk zoekt een nieuwe vervoerder voor schoolvervoer naar sportlocaties. Het huidige driejarige contract met een lokale busonderneming loopt namelijk af. Het officiële beleid vraagt om een landelijke aanbesteding. Burgemeester en wethouders wijken hier bewust van af. Bij een nationale aanbesteding wint de partij met de laagste prijs. Dat kan een bedrijf van ver zijn, bijvoorbeeld uit Groningen. Het bestuur wil dit niet. Een verre partij kent de lokale situatie niet. Het vervoer is voor twee basisscholen. Wielandschool reist naar de sporthal in Zegveld. Prins Willem-Alexanderschool reist naar Kustwijk in Driebrugge. Marcel Bos van wijkteam Bodegraven-Zuid bezocht afgelopen woensdag de poppenkastvoorstelling in het Huis van Alles aan de Vromade. Dit was al de vierde keer dat het wijkteam dit organiseerde. Het plein stond vooraf vol met kinderen en ouders. Poppenspelers Els van den Burg en Daan Kuit lokten iedereen naar binnen met vrolijke doedelzakmuziek. De zaal zat daarna helemaal bomvol. De sfeer was gezellig, kinderen gingen helemaal op in het verhaal. Na de show konden ze gezellig knutselen. Het wijkteam wil hier nu een vaste activiteit van maken, omdat er zoveel belangstelling voor is.
3: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

0: Radioagenda.
1: Op zondag 14 juni van 3 tot 5 uur presenteert het Fanfare Promotieorkest een divers en publieksvriendelijk programma. Hierin staan bijzondere vrouwen centraal, zoals de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Het concert vindt plaats in het Evertshuis aan de Julianenstraat 4 in Bodegraven. Kaarten kosten €12,50, inclusief een pauzedrankje. Ook is er een verloting met mooie prijzen. Loodjes voor €1 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de zaal of te reserveren via streekfestival@gmail.com. Zondag 14 juni om 3 uur.
2: De Nationale Buitenspeeldag komt eraan. Op woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. In Bodegraven kunnen kinderen aan de hand van een plattegrond met stempelkaart meedoen aan sportieve spellen en actieve challenges. Sport en Welzijn zorgt samen met lokale sportaanbieders en vrijwilligers voor een gezellige middag vol beweging en plezier. Kinderen kunnen onderweg stempels verzamelen en daarmee kans maken op leuke prijzen. Voor ieder wat wils, of je nu houdt van rennen, springen of gewoon lekker buiten zijn. Zorg dat je erbij bent, woensdag 10 juni van 1 uur tot 4:30. Voor meer informatie en de plattegrond met stempelkaart, ga naar www.senw-br.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd dichtbij. BR6.
14: Dit is een audioproductie in samenwerking met de muziekexperts en katbijtmuis.nl.
15: Dit zijn
16: Bas en Piet.
17: Dit zijn
15: de muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
18: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
15: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
16: Bas en Piet,
15: de muziekexperts.
16: Nu op BR6.

0: iedereen, hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexpert. Nou ja, je hoorde het, Bas en Piet. Piet is er helaas nog niet bij. Hij gaat je later allemaal uitleggen hoe en wat. Maar ja, ik hoop een deze weken dat hij weer in ieder geval op zijn minst telefonisch terug kan komen. Hoe en wat hoor je later nog, maar buiten dat al om. Piet heeft wel de muziek verzorgd en de teksten verzorgd. In ieder geval een deel ervan. En dat ga ik gewoon op zijn Piet voor lezen, vertellen. Dus daarvan te genieten. En een van die nummers daarvan was de Middelburger Danny Vera. En die brak in 2019 echt breed door met Roarcoaster. Het lied klinkt kalm, maar onder die rust zit precies waar het over gaat. Het leven dat je optilt, laat vallen en toch weer verder duwt. Vera schreef het met Mercy John in een sobere Americana-sfeer, waar zijn stem alle ruimte krijgt. Juist daardoor komt de tekst zo binnen. Geen groot drama, geen opsmuk, maar een lied dat klein begint en lang blijft hangen.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending.
0: Ja, straks in cultuur. Kijken hoe besmettingen van cruiseschip tot rauwe melk laten zien dat de geschiedenis soms niest voordat wij het doorhebben. En bij de uitspraak gaat het over demonstreren, meelopen en de vreemde stoelendans, waarbij mensen soms naast bondgenoten staan die hun eigen idealen onderuit schoffelen. En twee keer hetzelfde groen, maar de ene keer huppelt het door de lente en de andere keer droomt het met de ogen half dicht, cryptisch in voor de Co en de originele. En dus van Danny

0: cover naar elkaar. Met deze week...
1: Greensleeves is zo'n melodie die al eeuwen meegaat en daardoor elke generatie iets anders laat horen. Scorpions uit Manchester maakt er midden jaren 60 een frisse beatversie van. Licht ritmisch en bijna zonnig. En Olivia Newton-John gaf hetzelfde lied later juist een zachtere, dromerige glans op haar album Come On Over. Precies daarin zit de charme van deze co-originele. Dezelfde melodie, maar bij de een hoor je de lente buiten en bij de ander de weemoed erachter. Twee stijlen, één klassieker en allebei raak. Greensleeves, nu van Olivia Newton-John.

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
2: Er is iets fascinerends aan onze tijd. Zodra er ergens een dreiging opduikt, schieten wij niet eerst in wijsheid, maar in woorden. Dan worden er meteen kaarten getekend, meningen warm gedraaid en vermoedens opgeblazen. Als we ons al in de krant horen met korpsgrote paniek. De mens van nu wil niet simpelweg weten wat er aan de hand is. Nee, wij willen ook alvast sidderen, duiden, speculeren en heel professioneel de zaken vooruit bibberen. Het liefst nog voor de experts hun jas hebben dichtgeknoopt. En eerlijk is eerlijk, geen enkel tijdperk vertrouwt zo heilig op techniek en controle, terwijl het tegelijk zo snel in kleine collectieve zenuwen schiet. We hebben koelkasten die met ons praten, horloges die ons hartslagritme kennen, en toch blijven op elk onbekend gevaar reageren alsof de pestcar net de straat inrolt. Voor je het weet is het voorzichtigheid alweer verkleed als theater. En juist daarom is het soms goed om even terug te kijken. Niet om bang te blijven, maar om te zien dat de mens zich al eeuwen even hard opjut als redt.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.
2: Ja, in deze recente periode hebben twee besmettingen het wereldnieuws gehaald. Die van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip en daarnaast weer een andere angstaanjagende ebola-variant. Het aantal slachtoffers is verdrietig, al blijven de aantallen voorlopig nog beperkt. Velen onder ons hopen dat zo'n virus maar ver weg van Nederland blijft. Maar in de berichtgeving zie je al dat lang niet altijd lukt. Of dat zo'n verhaal beperkt blijft tot de ver van mijn bedshow. Om even in Nederland te blijven met dit onderwerp over besmettelijke ziekten. Die waren in vroegere tijden nog groter in aantallen en troffen vaak ook veel meer mensen. Een voorbeeld uit het Nederland van zo'n anderhalve eeuw geleden. Ons land stond bekend om de zuivel, maar schoon en veilig was die productie lang niet altijd. Rauwe melk werd vaak direct gedronken, terwijl hygiëne op het erf en rond de uiers lang niet op orde was. Daar kwam nog bij dat de handel bij handel en verwerking niet alles even netjes verliep. De romantiek van de oude boerenwereld was in de praktijk soms gewoon een modderig en ongezond bedrijf. Vervuilde melk kon mensen ernstig ziek maken. Juist daardoor werd duidelijk hoe groot de stap vooruit was toen melk verhit en dus veiliger gemaakt ging worden. Pasteurisatie zorgde uiteindelijk voor schonere melkproductie via het kort verhitten van de melk. Dat ging niet vanzelf, want er waren ook toen mensen die riepen dat smaak en kwaliteit daaronder zouden lijden. Toch bleek die stap onmisbaar. Soms is vooruitgang nu eenmaal minder gezellig dan gewoonte, maar wel een stuk verstandiger. Ja, nu maar hopen dat wereldse pandemieën en bijvoorbeeld een nieuwe grote golf voorlopig uitblijven, want zonder die besmettelijke ziekte is het al zwaar genoeg.

0: En je hoort die combinatie meteen terug. Pop die groot klinkt, maar toch licht op de voeten blijft. Geen bombast om de bombast, wel precisiewerk met een refrein dat zich vastzet als kauwgom onder een schoolbank. Maar dan chic. En ja, Taylor kan groot denken, maar hier werkt het vooral omdat de emotie klein en herkenbaar blijft. Niet het soort liefdeslied dat roept, eerder één dat schittert en ondertussen stiekem een krasje laat zien. Zo hoort moderne pop eigenlijk te zijn. Glans met inhoud.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is dat snoesje?

Wie bang is voor elke besmetting, mist soms de mooiste besmetting van allemaal. Een goed liedje, dat blijft hangen. En over goede liedjes gesproken, Bruno Mars met Risk It All. Bruno heeft al vaker bewezen dat hij retro kan laten klinken alsof het van vanavond is. Maar hier kiest hij niet voor disco of glitterfunk. Risk It All is juist gebouwd als een warme, romantische bolero met veel ruimte voor melodie, drama en overgave. Het staat op zijn album The Romantic en laat horen waarom hij meer is dan een hitmachine. Mars weet precies hoe je klassieke liefde vertaalt naar pop van nu. De tekst draait niet om halve beloftes, maar om alles geven, ook als je daarmee iets op het spel zet. Dat maakt het lied groter dan een flirt en kleiner dan een cliché. Het voelt als een bekentenis met een orkest achter zich. Een mooie move, geen trucje, geen snelle knipoog, maar gewoon een zanger die durft te leunen op stem, timing en sfeer. Bruno Mars dus met Risk It All.

0: deze als hard bekendstaande, maar toch melodieuze band, Linkin Park, laat op Overflow horen dat vernieuwing niet hetzelfde is als afscheid nemen van je eigen geluid. Op From Zero is dit een van de sfeervolste tracks. Minder recht op de vuist, maar meer spanning onder de huid. Met Emily Armstrong als nieuwe stem naast Mike Shinoda krijgt de band een andere kleurcontrast zonder zijn nerveuze hartslag te verliezen. Juist daardoor toont Overflow de muzikaliteit van de vernieuwde Linkin Park. Zwaar waar nodig, maar vooral slim opgebouwd met ruimte voor melodie, textuur en dreiging.
1: En dit is de single van de week.
0: Dit Duitse duo Modern Talking maakte aardige popmuziek, maar er zaten zeker sterke songs bij. Zoals You're My Heart, You're My Soul, hun debuutsingle uit 1984, werd de grote doorbraak en groeide uit tot hun best verkochte hit. Wat het nummer zo effectief maakte is die simpele, maar trefzekere combinatie van Thomas Anders, gladde stem, en Dieter Bollens, productie en een refrein dat meteen blijft hangen. De tekst is pure liefdespop, zonder omwegen, maar juist daardoor werkt hij nog steeds. Zo is deze lastzang weer even terug voor uw oren. En eerlijk, sommige plaatspelers hebben gewoon eeuwige,

0: Gelukkig is er voor elk ingewikkeld maatschappelijk probleem nog altijd een heerlijk simpele oplossing beschikbaar. Harder roepen! Dat is de moderne volksgeneeskunde van de publieke ruimte. Geen dossierkennis nodig, geen geduld, geen onderscheid tussen feit en gevoel. Als het maar lekker strak klinkt op een spandoek en een beetje boos genoeg is voor de camera. En hoe groter de verwarring, hoe sneller er mensen opstaan die zichzelf tot laatste verdedigers van land, cultuur, vrouw, gezin, stoeptegel en verkeersdrempel uitroepen. Alsof elk probleem pas echt bestaat wanneer er een megafoon naast staat. Het wonderlijke is dat groepen die elkaar op dinsdag nog niet wilden groeten, op zaterdag ineens broederlijk kunnen samenlopen als er maar een gezamenlijke vijand is verzonnen. Dat is de romantiek van opwinding. Iedereen voelt zich even dapper, totdat er nagedacht moet worden. En precies daarom is het goed om af en toe door slogans heen te prikken. Niet om debat te smoren, wel om te voorkomen dat onderbuik zich weer eens uitgeeft voor gezond verstand.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: De golf van haat, angst of kuddementaliteit raast weer eens door Nederland. Vooral aangejaagd door kleine groepen die zich vooral laten zien waar iets met een AZC aan de hand is. De demonstranten die zich daar verzamelen zijn diverser van samenstelling geworden. Waren het eerst vooral bewoners die onder de noemer Not in my backyard geen gedoe in hun nabijheid wilden, nu sluiten ook gezinnen aan die hun kinderen meenemen naar zulke acties. Of dat voor die kinderen verstandig is, ja, had men zich iets eerder mogen afvragen. Het rare feit voltrekt zich nu dat mensen van heel uiteenlopende plumages toch samen optrekken in de naar ons idee te veel opgeblazen angst voor buitenlandse mensen die hier aankomen. Er zitten zelfs zogenoemde performatieve feministen tussen die vinden dat ze ook in zo'n demonstratie moeten kunnen meelopen. Soms zij aan zij met jonge aanhangers uit de manosfeerhoek. Waar mannen juist voorrang boven vrouwen krijgen. Eigenaardig is zacht uitgedrukt. Ook schuiven er politici en politieke meelopers aan die zaak nog verder opstoken met halve waarheden en grootspraak. Zo ontstaat een vorm van opruiing waar duidelijker tegen moet worden opgetreden. Deze groepen zouden net zo goed kunnen demonstreren bij de partijen die al jaren de opvang traineren en vervolgens wijzen naar Ter Apel als bewijs dat opvang niet werkt. Terwijl juist meer spreiding, meer locaties en een betere doorstroom de druk zouden kunnen verminderen. En dat er groepen zijn die zich Engelse namen aanmeten, terwijl ze de Nederlandse cultuur zeggen te beschermen, ja, dat blijft toch een fraai staaltje zelfspot. Denk aan Farm Defense Force en Defend Netherlands. Daarbij komt nog dat mensen in zulke groepen graag roepen dat de AZC-bevolking alles gratis krijgt, terwijl zij zelf alle lasten dragen. Maar wie wekenlang protesttoerisme bedrijft, bierblikjes laat slingeren en stoer wil doen met vuurwerk, ja, oog niet direct als het morele kompas van het land. Er gaat veel mis en er zijn nog te weinig goede oplossingen, maar deze geweldspiraal is zeker geen oplossing. Dan lijkt mij de volgende uitspraak een betere. AZC, geef ons er maar 2.

0: Die naam schrijf je bewust in kleine letters. Maar dat doet niets af aan de impact. Achter Somber zit Shane Booth, nog piepjong, maar met een feilloos gevoel voor melodieën die liefdesverdriet laten klinken alsof het midden in de nacht ineens stadionformaat krijgt. Homewrecker is geen bot provocatienummer. Het speelt juist met schuld, verlangen en de ongemakkelijke spanning van iemand willen die eigenlijk al bezet is. Muzikaal trekt hij het slim open, al alternative pop, met vaart, een beetje in die rand en precies genoeg drama om te blijven prikken. Daarmee laat Somber horen waarom hij zo snel is doorgebroken naar eerdere tracks als Undressed en 12 to 12. Hij klinkt nog jong, maar niet groen, meer alsof iemand zijn hart al 3 keer heeft laten vallen en daar meteen een hoek van heeft gebouwd. Homewrecker dus lichtgiftig, heel melodieus en vervelend verslavend.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
1: Dit zijn de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: Dat was Royce en Murphy met Overpowered. En alleen die titel zegt al genoeg. Hier wint gevoel het van zelfbeheersing. Murphy kennen velen nog van Moloko. Maar solo vond ze met dit nummer misschien wel haar meest elegante midden. Tussen artpop en dansvloer. Overpowered verscheen in 2007 als titelsong van haar tweede soloalbum. Klinkt nog steeds modern. Strakke elektronica en een stuwende beat, maar daaroverheen juist een stem die speelt, verleidt en observeert. Geen platte clubtrack dus, eerder een intelligente discoplaat voor mensen die ook hun eyeliner op filosofie willen afstemmen. In de tekst gaat het over die vreemde toestand waarin je denkt dat je ergens overheen bent, tot één gedachte alles weer openbreekt. Murphy maakt daar geen drama van, maar stijl. Strekt emotie, een futuristische outfit aan en laat het daarna alsnog recht het hart inlopen. Dat is knap en eerlijk gezegd ook een beetje gemeen. Overpowered blijft een klasseplaat.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: Voor de Top 40 Classic gaan we naar 1984 met Doe Maar en Macho. In die tijd werd de Nederlandse Top 40 gepresenteerd door Lex Harding bij Veronica op Hilversum 3. Het titel uit de nadagen van Doe Maar, toen Nederpop nog gewoon de kamer binnenstormde zonder aan te bellen. En een aanrader bij deze is het Doe Maar musical in het AFAS in Leusden. Ik ben er geweest, het is echt leuk. Geniet ervan, Macho, Doe Maar.

0: Cabaretier Anouar Aulet Abdelkrim vraagt zich net als velen met ons af waarom de jongeren soms met zo'n raar accent praten.
1: Cabaret.
2: Waar kom je met dit accent vandaan? Wat is dit, joh? Wat is dit voor accent in één keer? Iedereen praat tegenwoordig zo, hè? Alsof die gekild wordt. Wat is jouw probleem? Niemand mishandelt jou, toch? Heb je rare denkbeelden? Wat is jouw probleem, man? Het is zo druk. Capuchon op je hoop. Ja, toch? Schoenen zonder fetus, blikje Red Bull, lange jas. Ik zag ze hier ook. Wie ben jij? Ik ben gangster. Nee. Er is bezuinigd op GGZ. Jij mag naar buiten. Dat is heel wat anders. Jij mag loslopen. Heel wat anders. Ja toch? En we hebben ze allemaal. Ook een familie. Wat ben je nou aan het doen, man? Ik zit bij mij in de wijk. Een auto, golfje 6. En dan met z'n achter in die auto. Allemaal naar achteren zo. Daarom komt Rusland niet. Ze denken, wat is het, joh? Ze vertrouwen het niet. Zelfrijdende auto's, gewoon 8 jongens in een auto. En als je aan de jongens vraagt, wat doe je? Chickies versieren. Mogol, waar moet ze zitten? Er is geen plek. In die e-bike. E-bike helemaal zwerven. Wat is dat nou, joh? Hebben jullie hier e-bikes? Nee, wees blij. Ja, zie je een e-bike? Daarvan afslaan. Wat is dat nou, joh? Ik kom uit Utrecht Overvecht. Elke keer is wel een garage in de fik. Waarom? Goedkoop uit China. Gewoon in de lader. Batterij gaat kapot. Dat hoor je ook. Kapot. Die batterij gaat... Je is een echt racist, maar ik maak de grap gewoon af. Moet je maar googlen. E-bike batterij verbrand. Ja. Batterij kapot. Ik snap het niet. Al die jongens op een e-bike. Op één wiel. Mogol, wat doe je? Kijk voor je. Ik heb nog nooit een meisje horen zeggen... Nou, hier wil ik achterop. Dat bestaat niet. Wasabi, je weet toch... En voor duidelijkheid. Ik zeg niet... dat wat nou is debiel is. Hè? Want in mijn tijd... eind jaren 90, begin 2000... hadden we ook dit soort jongens. Hè? Dat hadden we ook, toch? Alleen die werd om 8 uur opgehaald door een wit busje naar school gebracht. Een einde van de dag weer naar huis. Ja, toch? En dan zei de chauffeur... Roland, wat wil je van de week worden? Schoolleraar! En dan ging je raam likken.
3: Dank u wel. Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
4: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
0: Ja, wat de muziek van vanavond mooi liet horen, is dat een goede plaat meer doet dan een lekker klinken. Van de kalme troost van Danny Vera tot de glans van Taylor Swift. Van haar heruitvinding van Linkin Park tot de klasse van Louis Armstrong. Elk nummer had zijn eigen kleur, maar allemaal bewezen ze dat muziek nog altijd het snelste vervoer tussen hoofd en hart. Ook de columns deden vanavond wat ze moesten doen. Niet behagen om het behagen, maar een gedachte lostrekken. De cultuur keek naar angst, ziekte en geschiedenis en de uitspraak naar humor. Groepsgedrag en hoe snel een mening tegenwoordig een uniform aantrekt. Soms schurend, soms scherp, maar wel met de bedoeling om het bedenken of om het denken wakker te houden. Dit was uitzending 571 van uw muziekexpert met Bas. Zonder Piet, maar hij is er snel weer. Live op BR6 met bekende hits, vergeten parels en bijzondere covers. Dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur via br6.nl en demuziekexpert.nl. Een programma voor die niet alleen wil weten wat er draait, maar ook waarom het draait. Maar we sluiten niet af voor naar de tip van de redactie gaan. We sluiten deze maand de uitzending af met de o zo prachtige muziek en stem van Louis Armstrong. En ik kan niet verzekeren dat Ella Fitzgerald er ook nog tussen komt. Deze week het nummer Kiss to Build a Dream On. En de tip, ga eens naar Lazy Louie Jazz Café in Amsterdam. Geniet ervan en tot volgende week.

0: Down.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld dat zij al onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Hallo, met Kees.
10: Truus hier, hoe gaat het?
9: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
11: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
12: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
9: Luister elke zaterdagnacht.

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: hi, goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen. Als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: En thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja, nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus
3: ja,
2: je bent de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of
2: de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
2: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert.

0: ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt. Ja. Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt. Nee. En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed. Dus alle leeftijden. En die bestaat wel in deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine? Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij, pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet
1: zijn. Oh, shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee,
0: denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
1: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe. Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan. Ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders. Andere religie. Ik bedoel.
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een. Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daar kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van, nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan je ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook. Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, ja, absoluut niet.
0: Maar over gender. Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je. En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat. Ik hoor de laatste tijd problemen met.
1: Nee, ja, ik heb. Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja, oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die kijk ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen we altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar dat weet ik wel. Toch niet?
1: Nee.
0: Zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja. Daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we... al jaren veel verder uit elkaar groeien. Zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen, weinig belasting. Terwijl ik denk, hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer zorgt er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan... even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
1: Ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja. Ja.
0: Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: wel.
0: Er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog...
1: Ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja, sorry,
0: het Huis van de Stad.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 10:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden?
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Wat ben jij eigenlijk iemand? Die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Griffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit. Of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Hey, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af. Werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: Politiek
0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond, 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.